0: operat wel zwaar. Volgens Mazza Jaila. Dat is weer eens glam, pop rocks, rubbities. Oh, het slaan we naar geest, bro. Dan Sugar Baby Loud, wat in de pad baard. Daar is het. Wat is het tonight, daar heb je het zien. Mazza says they know the romance. Mazza is little Freddy. It's in use. Visus pievieno pēc dejās un rotaļās.
1: Rockin' with little Freddy.
0: Blondie on Union City Blue.